ɔre wo na yɛkoto wotontrom wo kamfo wo awurade awurade hwan na ɔte sɛ wone ahyɛ ase ne mmeneyɛ wone alfa ne omega awurade yɛsɔre wo awurade yɛkoto